0: Je hebt ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits show voor ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.

En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: right back. Dit is het nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten mogen volgens het voorstel onder meer digitale systemen van aanvallers uitschakelen en samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord en de oorzaak daarvan is nog onbekend. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten, met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan vanwege de aanhoudende hitte. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten mogen volgens het voorstel onder meer digitale systemen van aanvallers uitschakelen en samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord en de oorzaak daarvan is nog onbekend. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten, met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan vanwege de aanhoudende hitte. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten mogen volgens het voorstel onder meer digitale systemen van aanvallers uitschakelen en samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord en de oorzaak daarvan is nog onbekend. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten, met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan vanwege de aanhoudende hitte. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio.
0: Voor de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij tapijt en gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Dit is het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben in het tweede kwartaal positieve resultaten geboekt. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie. Bij metaal en techniek en zorg en welzijn verwachten de fondsen dat de pensioenen volgend jaar mogelijk licht worden verhoogd, met respectievelijk 0,5 en 0,6%. De verwachting is dat een verlaging van de pensioenen volgend jaar heel onwaarschijnlijk is. Caroline Leavitt, perschef van het Witte Huis, vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd met haar familie en twee jonge kinderen door te brengen. Leavitt, 28 jaar oud en afkomstig uit New Hampshire, was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit en de eerste onder president Trump tijdens diens tweede termijn. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. Voor het eerst in bijna 16 jaar staan in de Verenigde Staten 3 executies op dezelfde dag gepland. In de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld voor moord of meervoudige moord. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. Maar 10 staten voeren nog steeds executies uit. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een drugsbende opgerold in het zuiden van Spanje. 5 verdachten zijn aangehouden, onder wie 2 Nederlanders, en grote hoeveelheden cocaïne werden via de haven van Rotterdam Europa binnengesmokkeld. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 vuurwapens, 40 mobiele telefoons, sieraden en vastgoed ter waarde van minstens 4 miljoen euro in beslag genomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. Zeven dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De Colombiaanse president De La Espriella heeft een economische noodtoestand afgekondigd om geld vrij te maken voor herstel van schade na de zware aardbeving van 4 dagen geleden. Het dodental is opgelopen tot zeker 265, terwijl meer dan 3500 mensen gewond zijn. Internationale hulpverlening komt op gang met bijdragen uit onder meer de Verenigde Staten en Mexico. In de Verenigde Staten staan voor het eerst in bijna 16 jaar 3 executies op 1 dag gepland, in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld voor moord of meervoudige moord en bij wie de doodstraf wordt voltrokken met een dodelijke injectie. Vorig jaar werd de doodstraf 47 keer uitgevoerd, het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse politie heeft in samenwerking met Nederland een drugsbende opgerold in het zuiden van Spanje. 5 verdachten zijn aangehouden, onder wie 2 Nederlanders, en er is beslag gelegd op vastgoed, vuurwapens, mobiele telefoons en sieraden ter waarde van ongeveer 170.000 euro. De bende wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Pensioenfondsen die al zijn overgestapt op het nieuwe stelsel hebben in het tweede kwartaal positieve beleggingsresultaten behaald. Vooral door aandelen in kunstmatige intelligentie. Voor de fondsen Metaal en Techniek, Zorg en Welzijn en BPF Bouw lag het rendement voor gepensioneerden tussen de 4,2 en 5,7%. Verwacht wordt dat de pensioenen volgend jaar licht kunnen stijgen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet
6: met een D
5: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
7: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM. We'll be right back.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Drie Amerikaanse staten willen op dezelfde dag een executie uitvoeren met een dodelijke injectie. Het gaat om Alabama, Oklahoma en Tennessee, waar drie mannen zijn veroordeeld voor moord of meervoudige moord. In de Verenigde Staten werd vorig jaar de doodstraf bij 47 gevangenen voltrokken, het hoogste aantal sinds 2009. De Colombiaanse president de la Espriella heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving, met een kracht van 7,4, kwamen zeker 265 mensen om en raakten zeker 3500 mensen gewond, terwijl duizenden mensen worden vermist. Internationale hulpverlening is op gang gekomen en reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Bij Plopsaland Ardennen in de Belgische Ardennen is een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Twee bezoekers en een medewerker raakten licht gewond. De omgeving werd afgezet en de Belgische Explosieve Opruimingsdienst controleerde de plek op andere explosieven. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een drugsbende opgerold in het zuiden van Spanje. Vijf verdachten, onder wie twee Nederlanders, zijn aangehouden en inmiddels overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Bij huiszoekingen in juni zijn onder meer vijf vuurwapens, 40 mobiele telefoons, sieraden ter waarde van ongeveer 170.000 euro en vastgoed in beslag genomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag. Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat imkers deze zomer minder honing kunnen oogsten, omdat bloemen minder lang in bloei staan en bijen weinig nectar vinden. Vooral op droge zandgronden in het oosten van het land is de schade groot. Ook andere insecten, zoals wilde bijen, vliegen, libellen en muggen, hebben last van het droge weer. In Nederland was in de afgelopen nacht op veel plekken de jaarlijkse Perseïde-meteorenzwerm goed te zien. Sterrenwachten openden hun deuren voor belangstellenden die eerst naar de zonsverduistering en daarna naar vallende sterren keken. Ook in onder meer Beek en Donk en in het buitenland volgden mensen het verschijnsel. Duizenden migranten proberen ondanks de one-in, one-out deal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nog steeds illegaal het kanaal over te steken. Maar hun aantal is wel flink lager dan een jaar geleden. De omstandigheden aan de Franse noordkust blijven volgens hulporganisaties slecht en migranten kiezen vaker voor langere en gevaarlijkere routes. Het Verenigd Koninkrijk stuurde sinds augustus vorig jaar 1780 mensen terug naar Frankrijk, wat neerkomt op 4% van de migranten die bij Dover aankwamen. De Nederlandse turnsters starten vandaag met de kwalificaties op het EK in Zagreb. Vera Ubbink, 15 jaar, maakt haar debuut, terwijl Olympisch kampioene Sanne Wevers na 2 jaar afwezigheid terugkeert in het team. Het doel is om met het team bij de beste 13 landen te eindigen en zo een ticket voor het WK in Rotterdam te verdienen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De jaarlijkse meteorenzwerm Perseïde was afgelopen nacht op veel plekken in Nederland goed zichtbaar. Bezoekers van sterrenwachten in onder meer Friesland en Lathrop bekeken de vallende sterren na afloop van de zonsverduistering. Ook op andere plekken in de wereld kwamen mensen samen om het natuurverschijnsel te volgen. Door aanhoudende droogte is de honingproductie deze zomer flink lager dan normaal. Vooral op de hoge en droge zandgronden in het oosten van het land is grote schade aan bijenvolken ontstaan, waardoor imkers hun bijen bijvoeren met suiker om een tekort aan wintervoorraad te voorkomen. Ook andere insecten, zoals muggen en libellen, hebben last van de droogte. Een 50-jarige man uit Amersfoort heeft een taakstraf van 120 uur gekregen voor het plaatsen van racistische, opruiende en bedreigende berichten in een openbare Telegramgroep. De rechtbank in Utrecht oordeelde dat de man met zijn teksten opriep tot geweld, brandstichting, discriminatie en haatzaaien. De man heeft spijt betuigd en ziet af van hoger beroep. Na de invoering van de one-in, one-out-deal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is het aantal migranten bij de Franse noordkust gedaald. Maar wagen nog steeds duizenden mensen illegaal de oversteek. Steeds vaker worden langere en gevaarlijkere routes genomen, onder meer via België en het zuiden van de Franse kust. Sinds augustus vorig jaar zijn ruim 1000 mensen teruggestuurd naar Frankrijk en ruim 1000 andere migranten door het Verenigd Koninkrijk ontvangen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Verzorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Rusland heeft het gebied rond Izmajil, de grootste Oekraïense haven aan de Donau, aangevallen, waarbij brand uitbrak en schade ontstond. In dezelfde nacht werd de Russische havenstad Novorossijsk aangevallen, waarbij volgens lokale functionarissen 3 mensen omkwamen en 24 mensen gewond raakten. Roemeense defensie zag een mogelijk Russische drone kort het Roemeense luchtruim binnendringen en stuurde daarop 2 gevechtsvliegtuigen de lucht in. Een 50-jarige man uit Amersfoort heeft een taakstraf van 120 uur gekregen voor het plaatsen van racistische, opruiende en bedreigende berichten in een openbare Telegramgroep. De man plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme uitingen, riep op tot geweld en bedreigde politici, journalisten en politieagenten. De rechter in Utrecht volgde de strafeis van de officier van justitie. Duizenden migranten proberen nog steeds illegaal het kanaal over te steken, ondanks de invoering van de one-in, one-out deal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een jaar geleden. Volgens hulporganisaties blijven de leefomstandigheden aan de Franse noordkust slecht en worden migranten vaker gedwongen langere en gevaarlijkere routes te nemen. In dezelfde periode zijn 1087 mensen teruggestuurd naar Frankrijk en heeft het Verenigd Koninkrijk 1017 mensen ontvangen. De jaarlijkse meteorenzwerm Perseïde was afgelopen nacht op veel plekken in Nederland goed te zien. Bij de tempel van Marum in Friesland en op het waarneemterras van Sterrenwacht Kosmos in Latrop keken bezoekers naar de vallende sterren. Ook in Beek en Donk en op andere plekken in de wereld kwamen mensen samen om het verschijnsel te volgen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag.
0: Tot zover het nieuws op je radio.
2: Gezorgd. De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Tot straks, na de commercials.
2: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
3: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
4: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
5: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android en Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag.
2: Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC hebben ontdekt dat het bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame erfelijke hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang Guanabens en vergeleken de onderzoekers hen met 66 kinderen die het middel niet kregen. Goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenbureau is nog nodig voordat het medicijn breder mag worden voorgeschreven. Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar in totaal 688 miljoen euro winst geboekt, ongeveer 80% meer dan een jaar eerder. De sterk gestegen beleggingsresultaten compenseerden lagere winsten uit verzekeringsactiviteiten, na zware schades door noodweer eind juni. Bij de schade- en zorgtak daalde de winst, maar hogere beleggingsopbrengsten zorgden voor het uiteindelijke resultaat. Een 50-jarige man uit Amersfoort is veroordeeld tot 120 uur taakstraf voor het plaatsen van racistische, opruiende en bedreigende berichten in een openbare Telegramgroep. De rechtbank in Utrecht oordeelde dat de man onder meer heeft aangezet tot geweld en haatzaaien. De verdachte heeft spijt betuigd en ziet af van hoger beroep. Rusland heeft het gebied rond Izmajil, de grootste Oekraïense haven aan de Donau, aangevallen, waardoor brand uitbrak en schade ontstond. De aanval volgde kort nadat Oekraïne de Russische havenstad Novorossijsk had bestookt, waarbij volgens lokale functionarissen 3 mensen omkwamen en 24 mensen gewond raakten. Rusland meldt dat het in de afgelopen nacht 362 Oekraïense drones heeft neergehaald. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door het NNP.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Achmea heeft in de eerste helft van het jaar een winst van 688 miljoen euro geboekt. Ongeveer 80% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. De hogere winst kwam vooral door opbrengsten uit beleggingen, terwijl de verzekeringsactiviteiten juist minder opleverden. Het bedrijf had onder meer hoge schadelasten door het noodweer eind juni en dalende winsten in de zorgdivisie. De Bulgaarse stad Burgas is aangewezen als gaststad voor het Eurovisie Songfestival dat in mei volgend jaar plaatsvindt. Het evenement wordt gehouden in de onlangs geopende Arena Burgas. Nederland heeft nog niet besloten of het meedoet en Canada zal voor het eerst deelnemen aan het Songfestival. Twee Oekraïense vluchtelingen van 15 en 20 jaar zijn verdronken in de Zandenplas bij Nunspeet. Zij maakten deel uit van een samengesteld pleeggezin en raakten rond het middaguur vermist tijdens het zwemmen. De jongens zijn later in het ziekenhuis overleden. De gemeente verleent nazorg aan het gezin. Jelena Rybakina heeft zich ten koste van Coco Gauff geplaatst voor de finale van het WTA 100-0-0 toernooi in Toronto, na een overwinning in 3 sets. In de finale treft zij Iga Swiatek, die won van Jelena Svitolina en voor het eerst de eindstrijd in Toronto bereikt. Bij het Masters-toernooi in Montreal staan de Amerikanen Ben Shelton en Brandon Nakashima in de finale. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: Hits Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een explosie bij een bedrijf aan de Moezelweg in het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. De explosie vond kort na het middaguur plaats, meldt de politie. Eerder vandaag meldde netbeheerder Stedin een stroomstoring in hetzelfde gebied en stond er een transformatorhuis in brand, mogelijk door een stroompiek. Twee Oekraïense vluchtelingen van 15 en 20 jaar oud zijn overleden na een verdrinking in de Zandenplas bij Nunspeet. De slachtoffers maakten deel uit van een samengesteld pleeggezin en werden gistermiddag in zorgwekkende toestand uit het water gehaald. In de ziekenhuizen overleden zij korte tijd later vlak na elkaar. Duizenden tot mogelijk tienduizenden muizen vreten op dit moment weilanden kaal in het midden van Friesland, waarbij vooral schade wordt aangericht in veenweidegebieden en nu ook in de kleistreek. Volgens boeren scheelt de muizenplaag ongeveer 20% opbrengst van het gras. Boeren proberen de plaag te bestrijden door stukken land onder water te zetten, waardoor muizen verdrinken. De man die in mei een vuurwerkbom afstak bij het partijkantoor van D66 in Den Haag, blijft langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het veroorzaken van een explosie met een terroristisch oogmerk. De verdachte heeft de daad bekend. Later deze zomer wordt hij onderzocht door gedragsdeskundigen in het Pieter Baan Centrum. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag.
2: Tot zover het nieuws op je radio.
3: It's Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. De Russische president Poetin heeft voor het eerst de Koerielen bezocht, een eilandengroep in de Stille Oceaan die door zowel Rusland als Japan wordt geclaimd. Poetin bezocht onder meer het eiland Iturup, een visverwerkingsbedrijf, een ziekenhuis en een school. Rusland begon daarnaast met militaire oefeningen in de buurt van de eilanden bij het Japanse schiereiland Hokkaido. Israëlische kolonisten hebben op de westelijke Jordaan-oever woningen van twee Palestijnse families in de plaats Kusra omsingeld, waarbij bewoners al dagen vastzitten zonder water en elektriciteit. Volgens de Verenigde Naties zitten 15 mensen, onder wie twee kinderen, opgesloten. Het Israëlische leger heeft extra militairen naar Kusra gestuurd, vanwege de oplopende spanningen in het gebied. Bij een explosie bij een bedrijf in het havengebied van Rotterdam is kort na het middaguur één persoon om het leven gekomen en raakten meerdere mensen gewond. De explosie vond plaats op het terrein van Gunvor Energy aan de Moezelweg, waar een onderhoudsploeg bezig was bij leidingen. De politie bevestigt dat er een dode is gevallen, maar geeft verder geen informatie. In het midden van Friesland vreten op dit moment duizenden tot tienduizenden muizen de weilanden kaal, met vooral schade in veenweidegebieden en inmiddels ook in de kleistreek. Boeren melden dat de muizenplaag ongeveer 20% minder opbrengt van het gras oplevert en zetten weilanden onder water om muizen te bestrijden. Eerdere muizenplagen vonden plaats in 2014 en 2019. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet, met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phonehouse eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phonehouse. Your phone, your way.
5: Ken je Radio Netto? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download Radionet, Radionet met een D, gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet. Papa zegt dat hij niet bijt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Roosie in de knop.

0: Altijd raak, altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Luister naar het leukste radiostation van Nederland.
0: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Sibon Jonkind. Goedendag. Illegale goksites adverteren op platformen van Meta met reclames die gericht zijn op mensen met gokproblemen, meldt BNR op basis van eigen onderzoek. Volgens schattingen verdienen de platformen van Meta in Nederland jaarlijks minstens 10 miljoen euro aan deze advertenties. Legale gokbedrijven zijn naar de rechter gestapt om Meta te dwingen illegale gokreclames harder aan te pakken. Voormalig bisschop Christopher Saunders uit Australië is schuldig bevonden aan verkrachting en seksueel misbruik van meerdere jonge Aboriginal mannen. De gepleegde feiten vonden tussen 2008 en 2019 plaats, onder meer in zijn woning, motels en een vakantiehuis van de kerk. Saunders blijft vastzitten tot de uitspraak over zijn straf, die volgende maand wordt verwacht. Israëlische kolonisten omsingelen al dagen de woningen van twee Palestijnse families in Qusra op de westelijke Jordaanoever, waardoor 15 mensen, onder wie twee kinderen, vastzitten. Water en elektriciteit zijn afgesloten en voedselvoorraden raken op. Het Israëlische leger heeft extra militairen naar het gebied gestuurd vanwege de oplopende spanningen. De Russische president Poetin heeft voor het eerst een bezoek gebracht aan de Koerielen, een eilandengroep in de Stille Oceaan die door zowel Rusland als Japan wordt geclaimd. Tijdens het bezoek aan het grootste eiland, Iturup, bezocht hij onder meer een visverwerkingsbedrijf, een ziekenhuis, een school en sprak hij met bewoners. Ook zijn er Russisch militaire oefeningen gestart bij de eilanden nabij het Japanse Hokkaido. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Illegale goksites adverteren via platformen van Meta met reclames die gericht zijn op mensen met gokproblemen, meldt BNR na eigen onderzoek. Volgens schattingen verdienen deze advertenties Meta in Nederland minstens 10 miljoen euro per jaar. Legale gokbedrijven zijn naar de rechter gestapt om Meta te dwingen deze illegale gokreclames harder aan te pakken. De voormalige bisschop van Broome, Christopher Saunders, is in Australië schuldig bevonden aan verkrachting en seksueel misbruik van meerdere jonge Aboriginal mannen. De misdrijven vonden plaats tussen 2008 en 2019 op verschillende locaties. Saunders hoort volgende maand welke straf hij krijgt en blijft tot die tijd vastzitten. In grote delen van Nederland was het vandaag tropisch warm met temperaturen boven de 30 graden. En regionaal is de vijfde hittegolf van het jaar gemeten. Een evenaring van het record uit 1947. In de Beeld is dit jaar sprake van één landelijke hittegolf. De temperatuur loopt morgen landinwaarts op tot boven de 35 graden. Daarna volgt een afkoeling. Femke Broedersbol heeft zich bij haar EK-debuut op de 800 meter geplaatst voor de finale door als tweede te eindigen in haar halve finale in het Alexanderstadion in Birmingham. Audrey Werro uit Zwitserland, de snelste atlete van dit jaar, viel in haar halve finale, maar werd na protest toch aan de finale toegevoegd. Lieke Klaver bereikte op de 400 meter overtuigend de finale. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door

0: Radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Regionaal is de vijfde hittegolf van dit jaar genoteerd, wat het record uit 1947 evenaart. In de beeld blijft het dit jaar bij één landelijke hittegolf. Ondanks de hoge temperaturen komen daar niet genoeg 30-plussers voor een tweede. Verwacht wordt dat het nog tot en met het weekende heet blijft, daarna volgt afkoeling en enkele buien. Oud-bisschop Christopher Saunders uit Australië is schuldig bevonden aan verkrachting en seksueel misbruik van meerdere jonge Aboriginal mannen. De misdrijven vonden plaats tussen 2008 en 2019 in zijn woning, motels en een vakantiehuis in het gebied Kimberley. Saunders, die sinds 1995 tot 2021 bisschop was, hoort volgende maand zijn straf en blijft tot die tijd vastzitten. Vier jonge verdachten die worden beschuldigd van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer in voorarrest. De verdachten zijn opgepakt in Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren. Tijdens huiszoekingen zijn telefoons en laptops in beslag genomen, maar geen vuurwapens aangetroffen. Vijf Brabantse pluimveehouders dreigen hun natuurvergunning te verliezen omdat hun bedrijven volgens de provincie Noord-Brabant te veel stikstof uitstoten. Het besluit volgt op een rechterlijke uitspraak na een zaak van milieuorganisatie Mobilization for the Environment. De ondernemers mogen eerst hun zienswijze indienen en landbouwminister Van Essen heeft hierover met het provinciebestuur overlegd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: heeft ons gevonden. Het station met de hits.
1: Hits Power FM.
0: Hits Power FM.
2: Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, verbrogen, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
3: René Gap, zing het voor ze.

Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan. Op Hits Power FM. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Power FM.

0: right back. Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell onderzoekt een mogelijk incident, terwijl Philips meldt dat een poging tot cyberaanval op een interne server inmiddels onder controle is en geen gevolgen heeft voor klanten. Klop voert sinds het jaar 2019 aanvallen uit en heeft naar schatting voor 500 miljoen Amerikaanse dollar losgeld opgehaald. Voormalig burgemeester van Groningen en PvdA-politicus Jacques Wallagen is op 79-jarige leeftijd overleden. De familie van Wallagen heeft zijn overlijden aan de gemeente Groningen doorgegeven. Wallagen was tussen 1994 en 1998 fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en tot 2009 burgemeester van Groningen. De zonsverduistering heeft volgens het oogziekenhuis in Rotterdam tot nu toe weinig oogschade veroorzaakt. 3 mensen hebben schade opgelopen aan het centrale deel van het netvlies en konden direct worden geholpen. Ook in Noord-Holland kwamen slechts enkele meldingen binnen bij ziekenhuizen, terwijl het landelijke aantal meldingen nog wordt onderzocht. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn weer omgekeerde vlaggen en andere protestuitingen van boeren zichtbaar. Langs wegen als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Overijssel zijn op ongeveer 10 locaties vlaggen weggehaald wegens het risico op verkeersonveilige situaties. Meerdere provincies en gemeenten overwegen het weghalen of gedogen van de vlaggen, afhankelijk van de verkeersveiligheid. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. tapijtengordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij is er maar één. Dus willen wij bij de Phone House eerst weten wie je bent en horen wat je zoekt. Pas daarna krijg je een advies dat precies past bij jou. De Phone House. Your phone, your way.
5: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt en Gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos. Van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs. Of neem een kijkje op tapijtengordijnshop.nl.
6: Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet en radioreclame bij Hitspower FM.
1: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Voormalig burgemeester van Groningen en PvdA-politicus Jacques Wallagen is op 79-jarige leeftijd overleden. De familie van Wallagen heeft zijn overlijden aan de gemeente Groningen doorgegeven. Wallagen was tussen 1994 en 1998 fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en tot 2009 burgemeester van Groningen. De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell onderzoekt een mogelijk incident, terwijl Philips meldt dat een poging tot cyberaanval op een interne server inmiddels onder controle is en geen gevolgen heeft voor klanten. Klop voert sinds het jaar 2019 aanvallen uit en heeft naar schatting voor 500 miljoen Amerikaanse dollar losgeld opgehaald. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn weer omgekeerde vlaggen en andere protestuitingen van boeren zichtbaar. Langs wegen als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Overijssel zijn op ongeveer 10 locaties vlaggen weggehaald wegens het risico op verkeersonveilige situaties. Meerdere provincies en gemeenten overwegen het weghalen of gedogen van de vlaggen, afhankelijk van de verkeersveiligheid. De zonsverduistering heeft volgens het Oogziekenhuis in Rotterdam tot nu toe weinig oogschade veroorzaakt. 3 mensen hebben schade opgelopen aan het centrale deel van het netvlies en konden direct worden geholpen. Ook in Noord-Holland kwamen slechts enkele meldingen binnen bij ziekenhuizen, terwijl het landelijke aantal meldingen nog wordt onderzocht. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn weer omgekeerde vlaggen en andere protestuitingen van boeren zichtbaar. Langs wegen als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Overijssel zijn op ongeveer 10 locaties vlaggen weggehaald wegens het risico op verkeersonveilige situaties. Meerdere provincies en gemeenten overwegen het weghalen of gedogen van de vlaggen, afhankelijk van de verkeersveiligheid. De zonsverduistering heeft volgens het oogziekenhuis in Rotterdam tot nu toe weinig oogschade veroorzaakt. 3 mensen hebben schade opgelopen aan het centrale deel van het netvlies en konden direct worden geholpen. Ook in Noord-Holland kwamen slechts enkele meldingen binnen bij ziekenhuizen, terwijl het landelijke aantal meldingen nog wordt onderzocht. Voormalig burgemeester van Groningen en PvdA-politicus Jacques Wallagen is op 79-jarige leeftijd overleden. De familie van Wallagen heeft zijn overlijden aan de gemeente Groningen doorgegeven. Wallagen was tussen 1994 en 1998 fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en tot 2009 burgemeester van Groningen. De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell onderzoekt een mogelijk incident, terwijl Philips meldt dat een poging tot cyberaanval op een interne server inmiddels onder controle is en geen gevolgen heeft voor klanten. Klop voert sinds het jaar 2019 aanvallen uit en heeft naar schatting voor 500 miljoen Amerikaanse dollar losgeld opgehaald. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: Verzorg de beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

0: right back.
1: Op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. Drie mensen raakten licht gewond, onder wie de buschauffeur, en een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de tramlijn ligt voorlopig stil. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A12. Bij Lewes in het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord, waarbij meerdere wagons op hun kant terecht kwamen. Twee mensen raakten zwaar gewond en negen anderen liepen lichte verwondingen op. Ongeveer 150 passagiers zijn geëvacueerd en het treinverkeer in de regio is grotendeels stilgelegd. Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht gesloten en honderden vluchten zijn geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens zoals Palermo en Comiso. De schade voor het toerisme bedraagt naar schatting tussen de 12 en 24 miljoen euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. It's Power FM.

0: right back.
1: Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. Drie mensen raakten licht gewond, onder wie de buschauffeur, en een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de tramlijn ligt voorlopig stil. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A12. Bij Lewes in het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord, waarbij meerdere wagons op hun kant terechtkwamen. Twee mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen liepen lichte verwondingen op. Ongeveer 150 passagiers zijn geëvacueerd en het treinverkeer in de regio is grotendeels stilgelegd. Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht gesloten en honderden vluchten zijn geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens zoals Palermo en Comiso. De schade voor het toerisme bedraagt naar schatting tussen de 12 en 24 miljoen euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio.
0: De beste muziek ooit gemaakt. Hits Power FM. Hits Power FM.

van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. Hits Power FM. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dit is jouw beste muziekmix. Hits Power FM.

0: Straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu. De voordeligste hosting provider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je Radionet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. Radionet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt Radionet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download Radionet,
2: Radionet met een D,
1: gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Get on down.
1: We'll be right back. Dus op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. Drie mensen raakten licht gewond, onder wie de buschauffeur, en een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de tramlijn ligt voorlopig stil. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A12. Bij Lewes in het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord, waarbij meerdere wagons op hun kant terecht kwamen. Twee mensen raakten zwaar gewond en negen anderen liepen lichte verwondingen op. Ongeveer 150 passagiers zijn geëvacueerd en het treinverkeer in de regio is grotendeels stilgelegd. Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht gesloten en honderden vluchten zijn geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens zoals Palermo en Comiso. De schade voor het toerisme bedraagt naar schatting tussen de 12 en 24 miljoen euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio.
2: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: in mono of kamerbreed stereo.
1: Zo, maar dat klinkt pittig.
0: Hits Power FM.

0: right back. Nieuws op je radio. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. Drie mensen raakten licht gewond, onder wie de buschauffeur, en een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de tramlijn ligt voorlopig stil. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A12. Bij Lewes in het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord, waarbij meerdere wagons op hun kant terecht kwamen. Twee mensen raakten zwaar gewond en negen anderen liepen lichte verwondingen op. Ongeveer 150 passagiers zijn geëvacueerd en het treinverkeer in de regio is grotendeels stilgelegd. Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht gesloten en honderden vluchten zijn geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens zoals Palermo en Comiso. De schade voor het toerisme bedraagt naar schatting tussen de 12 en 24 miljoen euro. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM.

0: Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een boxspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is anders en zoals jij.

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac, Android en Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth Audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste Zonnelux-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hits Power FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hits Power FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hits Power FM.

0: Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht gesloten en honderden vluchten zijn geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens zoals Palermo en Comiso. De schade voor het toerisme bedraagt naar schatting tussen de 12 en 24 miljoen euro. Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Bij Lewes in het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord, waarbij meerdere wagons op hun kant terechtkwamen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen liepen lichte verwondingen op. Ongeveer 150 passagiers zijn geëvacueerd en het treinverkeer in de regio is grotendeels stilgelegd. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie de buschauffeur, en 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de tramlijn ligt voorlopig stil. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A12. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Wind staat er nauwelijks. Vrijdag is het zonnig en heet. Tot zover het nieuws op je radio.
1: De beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.